0: ver mas a galéis agus ciad fáilte roimh go dtíon sil ó yas i nuamh dí shin i dtéann na seachtaine buailte léinn agus chuig lá de bhí an bheitheamh agus don saoire mithe thairin agus gan éon saoire ficithe gloin foriúr go fóil agus ná ní bheidh a chuirad an deireadh seachtaine sa más fíor túr na heimsire ach go háilithe. Seam atá éan scéal a gcuibh sé le roinnt linne tá míle fáilte roimh i bheitheamh deang a bháil linn chuig a haon a chuig a chuig a tríon a bheit héachs nó is féidir gléchar a léinn ná de sé sé na a haon a chuig a chuig a haon a haon a ceithre agus gan dáit is féidir ríomhfostachar in ann don lágadaí sil ó yas ag rte.ie. Nish tugach cuide dá las uachtarán chum an ferimeoisí cnuc agus na túr na héirin John Joe McGarlt ó bhean an luchig dal chófada leis an mórséal le seachtain in nuas chun an cóvartas talavuíochta nú cap mar is fiar rahinnéid i flé agus tá sé lumen sa stúdio nish chun an tólas san a reint lin an tólas a reint sé sa mórséal fáilte róta John Joe
1: Grimíra ma hagat
0: Nish an cóvartas talavuíochta sa anna bhí mór míltuch is a hé a bhuinen leis an seachtíir is fihig and out the hall mar chud an entas orpoch na hen tíd a dír agus gír hénig a gháil tistóch a dan airigat sa da hacht isteach na veri mioji ach tá a harúla tacht ar an govertas nóla cuir a vaim cad tá vuiv cad náfil sa chiaun a tá an fél áir a hó sóch siv agus marsin da
1: Well, is toch een larne hoe je is toch je mee meer maken is toch gaan naar gas naar een venue dan commissioen dan de fisherie in de horpe een willekeurig satirische boilerische commissioen is toch als groepie de fuel maken als is toch een capsa aan wat de harde heden na de vermoedie bij de vermoedie knik als hasting win rijlhossen naar worden son is toch een lernoont eraig agus is toch een cap nou of hij verhoogt mag gaan hij niet af leren larne hoe je gaan hij die een aardig neer is toch agus kan hij meer dolle mag is toch green orb is ook ar gas een wie nieuw geef en zijs vermoedigd ha jan of gunnen is toch het zo er een knik er halen wie is toch agus moer worden en hier gesker keer is zo gunnen nou wordt het een lernoont maar is toch Als je het geleden een kindje laat naar horen, meer als slaan daar de beek, ik ga voor een naar ik het zo, hij wil er valt, dat de ene wil die een zij zo verder meerdert, dat is rode machine. Ach, kiemiet is toch een hagen naar heen kap nooit dag, ben checken deel, nog dat ik een scherm nas om Brussel, is dag gedaan in tierschagers naar heen zijn dag aan daal. Als Penrill dat ze weer een stiekem dat ze een toch bij alle hussen naar wedjij lalle verder meerdert moer. Agus leidde in de marsin. Agus is toch een factor zijn gegaan die lesje dras. Eindig is toch niet morgen weer sparen naar hagen channels groeien. Ach, nu ze deden, ze kap zo warm wordt is. Agus haast ik wen glan oogsen rijk.
0: Agus een volle boel aan nul landig.
1: Is toch aan hen komend verder meerdere is toch een laar nu is toch dierige gas heen gewinnen. Agus is toch een dingen is mo een winnen je gas heen is toch een winnen je gerte. Agus a raig a caintle is toch a le fishery orpocha agus leis cimiúnas le hen rodale han hei ni a fleagun is toch agus caimid leanna untir sin agus is toch chnucamad na rael chain as strateish no is toch agus rodae mar sin agus bach sé a rúnach dúin is toch sa stí ha sé tacht ach nos a dierim fada an naum a yod an stoch an laursan agus an pa perachas agan stach hir nedin bin a kaintach a gleik tiach na he berna bach sé a rúnach dúin so ha mi dol a stoch a so is toch nog een mega cap nooit diente agus is toch an laurker legele a mosse verscheel bij mij de dolle machatsen is toch oorse wie noor na hen zijn schachtene genaar kaas wie nu agus Efle loha agus beshirts on the player of the Eileen. No se dimbi hog me rala mohan has to go on commission. DG agrees to hog and chair the in machine at the house kill and cap committees is nine yellow mo has to go has on gavana mish labdishe. Ach feel the ticket the bucolagus and as to a net lamp bucolagus near the mish there as to ach wieder rolling gedastin wo has on arle hedena. Na ferimeudi bego ferimeudi knik agus en size ferimeudi Gwyl y mi rydyn nhw, sy'n fe ha fles yn nis y fynig i y mwyd y stodsio y mwys o'r rysiel. So hwg y drana eich dyfodd y ffadwyn, agos nos y dyrm, nid ffadwyl y caint le yna dyn eisiau. Am gan y chos y fe ha gert y gwt, mae'r Als je hem haalt, moet je weer kijken naar fischerij Europe, politieke schaatsen. Ach, na koordolie helaas die er dus in agus gemorwor is die commissie. Niet dat de lommachers en de studenten die er weer kijken naar meesle hossen, maar hier is iets. Nis mo tridi anaf ach alarna hwede hisa stig istocha mehenigas ma van kernish hi mwyd istig vi criniw gen an commission istocha noon committee dailar lish an agri committee agus vi politioli diffiwyr tirchad diffiwyr istig an ghanabish city stig an istocha tib gawr chwyg gwyle yn hir la gawr chwyg an tarn la ach vi ddys yn gled tachle chelis yn y ffocli tachsas na hen biel na hen ag gaffor erigad cap a gordw na for the end horn I count is to have a gara sheer I got cap mar ned le mar yechen to it Heidi got cap a titim lebri and the father knows I guess key to inflation is to I guess na heni macht an order cost the sheet dollar I guess but han target key na galt got to a fair me to speed me for hebli no hin the hargi I guess made ni so a galt got I guess Ganan I got pressure tacht on or need session card.
0: I guess key honig sauce lishin mushet sa hi shlun hier law.
1: Honig is doch an commission is doch couldn't shit some mach rotis na hacken shit so sti I'm sure caparish to doch na war an I guess hasha the raw han tari got titi hedutsche ach sonon kier na ma hechen to age da wird free an tari got son christach Schema de ferimeuricht en target gaver de ferimeuni in de dine wil bunt erigat amach as stocha atne stocha stevier omer mach akorle kunt he hier iets een half erigat cap amach wat tischbel kupla no akrim wat talon kason le kart hat een target son de macht in de ferimeuni agas need in de lehedishin so in edelwe stocha big and big budget Bishaun, Pick Bishamor, no Bilk Hassuling, Mishinis of all. Ach, Davet Mithney Kirk the Kiana will meet a heart larn the hoodie, a chimerad, Schneer or the small.
0: Marshin Kohar and Weir the Wintermach, Idrin the Ferimori, Moran on the Hagris Stort, Gavil Talavaco, Agus Connector, Ekirti Kaploha, Tasti Mohega Mershed, I love the Nis Kohrame,
1: Nis Hohan,
0: I love Finis Kohramilishna, Ferimori Bioga, Shaka,
1: then the Ferimori Bog, Agus, and Edel Lawyer. My Vin on a hand Ferimori has toch a jauntus no in Ekirk Kiana. A son big rod Ivan is fair man he big the family son gives a gallery hill na traversa could hill
0: ach brand share father lean the nakri taluna gas marshin in the new cover of ranch
1: schnell se cap no hasher so george per hectare payment is doch er nach akra hagut no eligible hectares mar hogen share that I guess ero version ero noch tun ja ach ham ihr alle lesch will Fermodi on will stoch an afel acri morco timple de hectare no fe hectare agus hasse mo gwir fe in the next son lish agus ha stoch a ha ole schon leider no hoje dort chat crisage front loading payment to share gain to nadish in adiga the stoch timple carry here the euro

0: Mountleish, agus fi halla mór an an orsin, agus fiach na lads a gimmer tistig sa halla, agus fundar anna hanni vas mar glúsin an lir hóda anna hapa gistig an sonnaz capin chid, gul si di anna fund diel ar fald. Agus vi leish, ach, you know, chaurig sé sin gamor nor chudur machan son sa fark fair, rodi nis mwile ta sin is diachra imiter fair, ach, lan sé sin ar fag tamal fada. Now, nir af simig an brahar o cahán, dol gudi na clubuna, dur che vanag sé leish na So school, I guess you brought him an old gun, leash, coward chasing lane, I guess been on toes.
1: Hussig shifts a common, been a lad's sauce, I guess has to go in a lad's immert.
0: Oh, good dine, yeah, has to go son, a clahi immert, yeah, so Huss name or Fedo yug. Rhine a do, no better, Rhine special to those, if you were on the logs, finally we're creek name or couple of clahi. Nav near fad. Dur a chéile hánig fiaus agus bhómar rain machla hí an son agus bhómar an son craif an chúnt é fé cardiog grad A. So cínig ar sin. An áo dan o bhí le héidi Mark och na chúr agus Tom Sullivan agus Barry agus Edan och na chúr agus Matthew a flaharta bhí dos an gléir o bhí ar Matthew leis bhí se sin an na chórach. Agus na múntiori sa skol leis ka me Christine ní na chúr a lua chórig sí sin gomúr. Agus you know, tánachid bint le amáint mar cató na cománi húrt leat agus na clogaid agus chailin na leat zóga it son agus cahaid cúpla cán bresi bheith gud gachla dolgis na clahí.
1: Agus na himróri a luig tú an sin, vunid ar tánavas peladóri mór le rá ach comasach san amáint comá?
0: Ja, kinti, ja, agus cúpla bein revision a son vi Dara Hosulwan agus Paul Gainey agus Gino chan chúr fi da son anna haas da dol gudi cil mwile fi da son anna chawruch agus fi da saas da tachri an dangas na lads sin a valiw agus i da hwrt con imart loch a hain so fwodar son craif an cunt eis na minni ur agus fwodar craif fe fe hain fe gho ac son anna nore chan eich dain eile agar si da chawru le cil mwile rhig riil istig sa chunt eich gach lads o'n dangan dol gimart i giri haas Dat is toch hoe dollar ik on dingen. Nou, kun je niet van dingen leek hier hoe ik ze fel, akkoord door een dingen leek hier has zo'n de maand. Ik is niet eens eerst in domse nieuws, er die roos als te lezen. Ik is twee keer heel veel meer jas.
1: Ik is een is ta avioken, ta je das een maniek eschken te reis. Ibarken asig.
0: Oh, zijn er onklaar naast je onten niet in dat feest. Onklaar is verder dan weer. Kleine ontdek haar vader zei hij. Als binnen de lands aan de heine was, als is ongeveer binnen zit aan de heine was een train al zo'n maand. Niets man aan pel, dan om het broer is er veilig als er akkelicht, als er re. Als zo'n maand je nog aan het beemer skillen, als binnen zit aan de heine was zijn.
1: Bin gak thuis lagen stoken, ak aan alles tafel tien a land lesh, als chokig ne skillen is in het a wet nor het a to gimmer te maniek.
0: Oh, Neil and old fishing. Fear on the lads of Wig, craving the hair in them, Lena. I mean, she's the lads of Vigimert on the mountain, so better get near for Narhauri Shelioha, Kinti Shural, Narhurshi and Bakara. Shimahuri Magondi Gahatu, Turtfi Anachid, Clahidi Frul, Gagarin Shid Galeer, you know, taken to Kunis Clahi Immert, because Kunis Bucht and Kahatu is in Hiskind. Nehem was just Vigimert, I guess Fear Kadahar Loig. Kahig planned Vigot, I guess. Game management, maar hoe kun je daar? Kan het in hiskin? Tegens, tegen laat de schakers in geloo. Agus, misschien gaan we rigen aan amant gemoorle hond zo.
1: Agus Richard, ik fille ortsa rish, luig tu gorvuig tu crave sheen shirn de blint de fado hin. Nejuk shaskane na ka egwine na stakig.
2: Kartigalor, shaskane, vis mar minur egin tong kina, agus, when it's on hand of us, agus, vitam anavuralakas and as an dushin marshin and ten bon kiri avoid kilarna ohin.
1: Agus an imror bachalule vi ar nirin vi Johnny Cullity a gimmert de chelarn an orshin amanid an scor na chroshe
2: vi gandauti agus ina casula Brendan Lynch agus Tom Prendergast vi a gimmert amani ag Derry Crowley it sure a gimmert pell kiri ag an tom shin ag vi fonor an imant imart kuma agus fern an avesca ha gardi agus montori agus dini in sun rain talaviak agus marshin vi gilana fyrir gilana ag shin need vi simikar sjud man ett emert I gelan när vi drar av is fås like man vill en fall är en timple har det nu en gummor tischna hologram jag sim kar man ett den landzoga väl tamid lansas den så Steven Marcus med hin Lenord Lo August en chans så hårt då en skill som man ett

Gehalen jaar fad, wij geestig den chin la Wolfgang Amadeus Mozart. Rugu er is schachtu la feed ge anair is schachtje kwee Mozart Hall is Salzburg na hastere. Agus was is je er goeie lag nalik schachtje nicha hien. Nier is schacht strich goeie blengwees naar was is je. Dolem je la een violin agus een meer klare kassen naar wie schacht goeie blengwees. Agus has is je a komma PC kool. Nur vi sé séble an agus déis mo den sin leis an concerto all in sin a curtus leis an glórsa an nota ard. Inis óran idalach is scríob Francesco Sartori agus a chola go leor ein gan chéadhair ó Andrea Bocelli sa mbliana idir na chuig. Chola mo de Acasta a Mérla leis hén agus Sarah Brightman go minic freisin. Seo inis Andrea Bocelli agus Conti Partiro.